0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33. Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Terjode. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Clouseau Vrouw.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Terjode. Meer info op hatert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haaltert.be/zomer. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-3233.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pols FM
7: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

check it out. It feels kind of crazy.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Buggehout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij een sporthal in de buurt, daarna kwam hij niet meer naar huis, waarop zijn ouders dus de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoektocht met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. De bosbrand aan de Costa Brava in Spanje is bijna volledig onder controle. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare vuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat eigenlijk niet mocht. En in de buurt van de Franse stad Perpignan is gisteren een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur is al verspreid over meer dan 400 hectare. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het te blussen. Verschillende wegen zijn er ook afgesloten. Door een andere brand in dezelfde regio werd het donderdag al 3000 mensen geëvacueerd. Die brand is wel onder controle. Naast Frankrijk en Spanje wordt ook Portugal geteisterd door natuurbranden door de extreme hitte daar. En op het WK voetbal gaat een van de topfavorieten Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak dan ook groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is er rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 24 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zijn we al wakker, vrienden van Proost Radio. Chris van Dijk is erbij op deze zondagmorgen, 5 juli 2026. En dat met Vroege Vogels, hier bij jouw favoriete radio, Proost FM. Chris van Dijk, tot 9 uur bij jullie.

dan Wil Duurhaar. En ik ben zo eenzaam zonder jou. Ja vrienden, er zijn al veel mensen in vakantie. Wij gaan gezellige muziek gaan draaien. Dat voor jullie en door jullie. Chris van Dijk op de radio. Geef mij al je dromen. Frank Galan, wakker.

Ja, dat op een zondagmorgen, hè. Lekker bekje. En ja, dat kwam allemaal van Swoop, hè. Waarom fluister ik je naam nog? We gaan even bij onze noorderburen gaan piepen, hè. Ja, Benny Nijman. Een hele grote hit in de tijd. En wij draaien ze voor jullie. Goedemorgen en wakker worden. Chris van Dijk op de radio met Vroege Vogels.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Radio Bos. U luistert naar Vroeger.

Lisa Delbo en een goed jaar voor de roze. Ja, wat is er aan de badkamerkraan, hè? Ja, Pascal Riedeker gaat jullie alles vertellen. Welkom vrienden, Pros Radio. En dat met Chris van Dijk.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

Zo, dat was de muziek van Honey D. En ik zou willen vliegen. En dat allemaal uit het jaar 2020. Een man van Amore, hè? Johan

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Goedemorgen vrienden, we draaien de muziek van John Dennis en Ritmo del Corazon. Dat hier allemaal bij Pros FM. Schat, waar was jij? Dat heel speciaal voor iemand uit Tenderleven.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Radio Pros, laat je nooit meer los.
9: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.
10: Goedemorgen, schat.
11: Radio Pros.

0: bedankt.
1: Zo, goedemorgen vrienden. Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels, Vuur en Vlam, Niels de Stanswater. Kon ik jou maar geloven, hè? It's a real good feeling. Danny Favory, het 1992.

blijven dromen, ja, blijven dromen. Nee, het wordt stilaan tijd om wakker te worden. Hè? Hans, Hanses en Christina Lorena. Dat allemaal hier bij Pros FM. Ik wil met jou naar Blankenbergen. Ja, dat zou ik ook willen. Hè? Want het gaat nu weer warm worden. Hè? Yeti Paletti op de radio. We gaan er een lap op geven. Hè? Welkom vrienden, goedemorgen en wakker.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

Mietje Thomas, hè? En ja, hij kan het toch zo fijn zeggen. Ik zing dit lied voor jou alleen. Bella, Bella, Carmencita, Ray Cole.

Ja, dat was muziek van Peter Waaldrecht. Hè? En ik hou van jou. Heel lang geleden werd deze plaat opgenomen. Hè? Ik mis je elke dag een beetje meer. Luc Steno, welkom vrienden bij Pros FM. Chris van Dijk, tot 9 uur.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. 105.5, 107.1, 107.

Zo, ja, Gunter Leefs op de radio. Ik stap eruit, maar wij blijven nog een beetje. Hè. Hier is je Ben Kramer, 1971. En hij was maar een clown.

Dat was muziek van Alex, hè? En Addio Amore. Zo vrienden, ik neem afscheid van jullie. En ik ben er volgende week vrijdag terug bij met Studio NL. Hè? Zo, dat was Vroege Vogels op zondagmorgen. En ja, we gaan verder met de collega's van Ontbijt Radio. Hè? En het wordt iets speciaal vandaag. Het wordt zeker speciaal. Eds en Raf Vermoeze. Dat hier allemaal bij Pros FM. Ontbijt Radio. Bellen kan 070 22 22 50. Of reageren via de app natuurlijk. Salutjes en hou het veilig op de baan. En veel luistergenot met de volgende collega's. En dat is in de eerste plaats. Eds en Raf met Ontbijt Radio. Salutjes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste psychologische gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
4: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
3: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar het verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn ook afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
5: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
3: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op het WK voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luque Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
6: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
3: Wie de kwartfinale wil volgen zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Dit is
1: Radio Pros.
8: Dit is Radio Pros. Om de bijtradio.

0: Ziezo.
1: Ja, dat is ik zo.
0: Zeven minuten na de klok van 9 uur geworden hier bij jouw Radio Pros FM. En goedemorgen, Ed.
1: Goedemorgen, Rafke. Alles goed?
0: Dat zal wel komen, denk ik.
1: Goed geslapen?
0: Dat wel.
1: Dus we zijn er klaar voor, hè?
0: Ja, we zijn er klaar voor. Voilà. We zijn hier tot 12 uur. En de mensen kunnen natuurlijk bellen voor groeten en verzoeken.
1: Op ons gekend nummer ondertussen toch wel. Ja,
0: dat is 070 22 22 50.
1: En ook via onze app kan je ons uiteraard een berichtje sturen.
0: Ja.
1: Zeker en vast.
0: Dus ons Anneken zit aan de telefoon. Laat jullie maar goed gaan.
2: Dit is de zomer van Radio Pros.
3: Bel Radio Pros.
2: 070 22 22 50.

0: de vakantie echt begonnen, hè? We zijn zondag 5 juli. En het is al zo'n goede 20 graden. Pieter Kent en een real good feeling.
1: En wij bedanken onze voorgaande collega nog even. Hè?
0: Ja, ja, ja, dat waren we bijna vergeten.
1: Vergeten nog niet, hè?
0: Nee.
1: Onze vroege vogel, onze Chris van Dijk, uiteraard.
0: Onze Chris van Dijk, hè?
1: Ja.
0: En is er morgen terug? Nee. Het is morgen na maandag.
1: Juist. Ga vlug, hè, jong.
0: Zeker.
1: 070-22-2250, oftewel een berichtje sturen naar onze app, uiteraard hierbij, Pros FM.
0: Ja,

0: Spargo op je zondagvoormiddag met hip, hap, hop.
1: Ja, en ondertussen hebben we ons eerste berichtje binnengekregen. En dat komt vanwege Molly uit Aarschot. En dat gaat als volgt: een goeiemorgen, Rafken en Etje. Ja, goeiemorgen, Molly.
0: Goeiemorgen.
1: En graag een plaatje van Danny Christian met Marsupilami. Dat is het liedje van Wij zijn twee vrienden van Danny Christian. En dat voor jullie, ook voor mijn zus Marijke. Verder voor Nancy en Jos. Ook verder ook nog voor Sylvieke, voor Johan en Frida. Ook nog voor Ronnie en Jacqueline. En alle luisteraars een fijne zondag toegewenst. En een dikke knuffel. Van ons ook een hele dikke knuffel terug, Molly.
0: Ja, zeker en vast. En hier is je plaatje.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Pas, goeiemorgen.

0: Hoe kan het ook anders als zomerse muziek? Jimmy Cliff en Wonderful World, Beautiful People hier bij Pros FM.
1: Ja, en ondertussen opnieuw een berichtje binnengekregen. Hallo boys in Helderhem. Ja, graag een plaatje van Paul Boy met Ik heb de mot in mijn lijf. Ja, we worden ook wat ouder en de temperaturen van de laatste tijd zijn moeilijk te dragen. Dat is ook voor onze...
0: Echt eerlijk, vroeger kost ik daar goed tegen, maar nu is het veel minder.
1: Gelijk vorige week, 35 graden.
0: Ja, nee, dat is geen doen bijna voor eigenlijk radio hier te maken. Nee.
1: Toch niet drie uur lang.
0: Toch geen drie uur lang.
1: Maar vandaag tot 24 graden, dat valt...
0: Dat valt mee. Dus we zijn er zeker tot 12 uur bij.
1: Ja.
0: En geeft ons Anneken een beetje werk. Bel maar naar de 070 22 22 50 voor al je groeten en verzoeken.
1: Even, want er staat nog iets bij.
0: Ja.
1: Nog een fijne zondag aan jullie allemaal. En dat komt allemaal van Mark en Christian vanuit Denderleeuwen.
0: Voilà, ook voor jullie daar een fijne zondag.
1: En hier is hij, Paul Boeij.

0: Los del Rio op Roze Ven en de Macarena.
1: Ja, dat werd ooit een echte pure zomerse hit. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Amai, die stonden overal genoteerd in de hitparades.
0: Echt zo'n eigen, als ik dat durfde spelen, als Marleen er nog was, kreeg ik direct een bericht. Je weet dat ik die plaat niet af kan.
1: Oei, is waar?
0: Ja, allee, echt waar.
1: Dat,
0: echt,
1: okay.
0: Zo beugehoord.
1: Dat is ieder zijn smaak van muziek.
0: Ieder zijn smaak,
1: ja, het volgende. Komt vanwege Jacqueline. En dat gaat als volgt. Een goedemorgen, Etje en Raf. Graag een liedje van Jannes. Mijn naam is Jannes. Dat is de medley van Jannes, inderdaad. Ja. En ook, dat is speciaal voor Molly uit Aarschot. Ook voor alle luisteraars. En ook voor jullie, dankjewel. En voor het ganse Radio Prostien, vele groetjes vanwege Jacqueline.
0: Ja, dankjewel. En ook een fijne zondag daar voor jou, Jacqueline. En hier is onze Jannes.
1: Ja.
0: En we zijn vertrokken, hè?
1: Ja, ja.
0: En bellen 070-22-22-50. Zanneke zit daar met haar vingeren te draaien, hè?
1: Ja.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Goedemorgen, dit is Radio Pros. Om de bijtradio.

0: Alleen de beste en leukste muziek hier op je zondagvoormiddag. Ontbijt radio op Pros FM, Alphaville en Big in Japan. Ja, en Ed?
1: Ja, de volgende komt eraan. Goedemorgen, Raf en Ed. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Graag een plaatje van Jan Smit met Tranquilo. Dit voor jullie, dankjewel.
0: Dank u.
1: Ook verder voor Chris, voor Johnny en Heidi. Ook voor Molly, voor Marijke, voor Anneken, voor Emma, Els en Peter. En aan alle luisteraars. Groetjes vanwege Nancy en Jos.
0: Ah, de groetjes terug, hè.
1: Voilà, ja. De groetjes weer.
0: En hier komt dan... Jan Smit.

0: Je hoorde Oscar and the Wolf en Warrior. Is dat niet de lievelingsplaat van ons Eddie?
1: Eddie?
0: Heidi,
1: ja. Ja, sorry, ja, ik heb slecht verstaan.
0: Sorry, beter articuleren.
1: Ja, voilà. Zo is het.
0: We gaan richting 10 uur.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: het eerste uur
0: zit er bijna op.
1: Bijna op, zeg. Het is dus, voorbij gevlogen al. Ja.
0: We gaan nog een plaatje draaien. Ja. En dat is voor ons Emma.
1: We gaan even piepen.
0: En dat komt... denk ik niet goed.
1: Nee, denk ik. Nee. Dat gaat niet. Voilà, dit wel. Dit wel.
0: Matthias Bazaar en T. Santo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Terjoden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Cruise of Fame.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Terjoden. Meer info op haltert.be/zomer.
6: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer los.
0: ProsFM. Dit is Radio Pros. Onderbijt Radio.

0: van harte welkom in het tweede gedeelte van Ontbijt Radio. Dit was Snap, The First, The Last, Eternity.
1: Ja, ja. Welkom bij Pros FM in ons tweede gedeelte alweer.
0: Ja, ja, ja, wat gaat het snel, hè?
1: Straks hebben we nog een aantal aangevraagde nummers.
0: Ja.
1: Maar eerst nog wat andere muziek, zeker, hè?
0: Ja, ja, ja. En ons Anneken zit ook nog klaar bij de telefoon, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je kan nog steeds bellen op de 070 22 22 50.
1: En je kan uiteraard live op de radio komen.
0: Ja, dat kan ook. Een keer een babbeltje slaan. Ja. Hè? Altijd heel gezellig. Hè?
1: Zeker en vast. Doen, ja, zou ik zeggen. Ja. Doen, doen, doen. Voilà, en we hebben we klaarstaan zo dadelijk, Raf.
0: Ja, onze Shaggy.
1: Ja.
0: In the summertime.
1: Fantastisch. Fantastisch nummer.
0: Oké, daar gaan we.
2: Hey, hey, het is zomer op de radio.

0: Wat is het? Ja. Dan weet ik het niet, hè.
1: Je was volop in beweging,
0: ja,
1: hè.
0: Ja, ja, af en toe eens bewegen ja, is ja. Goed, hè, want anders
1: dat is goed, dat is gezond.
0: Krijg ik de kramp en zo. Ja. Ja, we gaan daar niet over uitwijken.
1: Nee, nee.
0: Dat was dus Shaggy en Summertime.
1: Summertime, inderdaad. Ja, ja. Zo dadelijk een plaat die werd aangevraagd, liever door Chris. En hij vroeg Marco Borsato met Rood aan. Heel speciaal voor Marten. Alsjeblieft, groetjes van Chris en voor het ganse Prosteen, die komt er zo dadelijk aan na dit hier.
0: Ja, eerst Dusty Springfield, denk het met Pet Shop Boys.
1: Ja.
0: En What Have You Done to Deserve This?
1: Laat ze maar komen.
0: Ja, Pros FM.

0: Zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Dat was Silver en Turn the Tide hier op je zondagvoormiddag ontbijtradio.
1: Terug een aangevraagde plaat, ditmaal via onze 070-lijn. En dat is heel speciaal voor de boek Remy. En hij is vandaag jarig en wordt er 78. En hij krijgt vooral de groetjes van zijn vrouw. Ook namens de ganse ploeg van Radio Pros uiteraard proficiat ja. met je verjaardag, Remy. En de aangevraagde plaat is Eddie Wally met, zeg
0: jo,
1: maar...
0: Ja, jo, herken ik met gesloten ogen.
1: Voilà.
0: Allee, en een gelukkige verjaardag en maak er daar nog een fijne dag van.
1: Zeker aan vast.
0: Allee, men kan dat een keer vastpakken.
1: Ja,
0: hè?
1: En een ja. dansje placeren.
0: Dansje placeren.
1: Wow, ja, zo gaat
0: ja,
1: dat.
0: Ja, ja.

0: Britney Spears op Pros FM. En oeps, I did it again. Altijd zondag voor middag ontbijt radio.
1: Tot en met 12 uur zijn we bij jullie te gast in de huiskamer op het werk. Misschien, ja. Je weet, zondags werd er ook nog gewerkt.
0: Ja, voilà. En deze namiddag staan we...
1: Vlaanderenfeest.
0: Vlaanderenfeest, ja. Dat is op het Kaatsplein.
1: Ja. Wat was het nu weer?
0: In een Boedeghemperiode, denk ik.
1: Op de Kaats.
0: Anders moet je eens kijken naar de Facebookpagina van Radio Pros. En daar zul je het wel vinden.
1: Oké. Okay. Ja, even kijken, want ik kom met allerlei berichten binnen. Ja, even kijken. Zo dadelijk onze supertip van de week. En dat is Freddy Davis met Geniet van Iedere Dag. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door onze collega Johnny Johnson. En hij schrijft: goed bezig, jongens. Proficiat, je mocht dat nog een keer doen.
0: Ik kan
1: dat best geloven, hè. Ja, voilà. Zo zijn wij nu eenmaal bij Radio Pros, hè.
0: We zijn toch sympathiek, hè.
1: Ja, voilà. Maar jongens... Hij vroeg een plaat aan van Jeroen van der Boom met Slapeloze Nachten.
0: Allee, Johnny, voor u.
1: Allee, waaruit.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Het wordt waarlijk Carl Douglas en Kung Fu Fighting.
1: Dat is een van zijn grootste hits aller tijden. Van, ja, deze ja, Carl Douglas, ja. Kung Fu Fighting. Mm-hmm. Inderdaad. Ja. Ja, we zijn toegekomen aan een volgend berichtje. Yvette uit Willebroek. Graag een plaksje van Willem Rijk. Zomaar ineens. Heel speciaal voor Marco Polo en Christian uit Denderleeuw. Ook aan alle prosluisteraars en Tenerife, vrienden, maar. We hebben achter die plaat gezocht, maar we hebben ze niet zo meteen ineens kunnen toveren. Ja. Hè. Ja, Raf, zo moet ik dat zeggen.
0: Het staat niet in ons systeem, spijtig genoeg.
1: Maar we hebben wel iets anders. Ja.
0: Ja.
1: En wat hebben we bestaan? Willem Rijken.
0: Willem Rijken, met, zomaar verliefd.
1: Ik hoop dat ook goed is.
0: Ja, dat zou wel.
1: Oké.
0: Okay. Een keer, ja. Mooi, hè?
1: Ja. Ja.

0: singing it.
1: Ja. Even.
0: Everybody sing.
1: Life is life.
0: Voilà.
1: Hey, Blas. We zijn in vorm, we zijn in vorm. Ja, ja, ja. Ja. Nog een, in dit uur nog een tweetal nummers en dan gaan we naar ons derde en laatste gedeelte alweer.
0: Ja, ja, ja, dat gaat hier snel vooruit. Hè.
1: Ja, zeker en vast.
0: Als je in een goede gezelschap zit,
1: ja,
0: dan inderdaad. Vliegt het en vliegt de,
1: ja, ja,
0: tijd voorbij.
1: Wel zijn. Ja, ja. Ja. Wat hebben we nog in dit gedeelte? Wel zo dadelijk muziek van Kim K met Lila Lee, ja, ja. Maar ook nog een plaat die werd aangevraagd door Frida en Johan uit Herzelen. En dat gaat als volgt. Dag Ed, Raf en Ann. Graag een plaatje van Shana met het ritme van de zomer uitgebracht in 1999. Dit plaatje voor jullie, uiteraard.
0: Ja,
1: dank je wel.
0: Dank u.
1: Ook verder voor Molly en Marijke. Ook voor Sylvieke, voor Gerrit en Linda. Voor DJ Luc en Ann, het Prosteam en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst. Groetjes vanwege Johan en Frida.
0: Voilà. Ook een fijne zondag
1: terug
0: voor jullie.
1: Ja, voilà. Ja.
0: En hier is Shana. Hopla, we zijn weg.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Onderbijt Radio.

0: Don't Worry. Geen zorgen maken, we zijn er nog een uurtje bij. Hè?
1: Ja, zeker en vast. En ja, je bent nog altijd, van harte welkom hier bij ProsFM voor een aangevraagde plaat. Je kan ook bellen en rechtstreeks op onze lijn komen. 070 22 22 50 is ons ja, vertrouwd nummer uiteraard. Raf.
0: Ja, ja, en ook kan je een berichtje sturen met de Radio Pros app.
1: Inderdaad.
0: Dat is heel gemakkelijk en kom het hier direct toe in de studio.
1: Live kan ook uiteraard.
0: Live.
1: Ja, waarom niet. En ik moet zeggen, onze naam, die blijft kraaien. Hè?
0: Ja, ja, die blijft goed kraaien tot 12 uur. Hè?
1: Ja, en hij staat heerlijk op zijn stok.
0: Ja.
1: Ja, oké, okay, ja, ja, maar zo is het. Hè. Ja. Allee, we zijn ondertussen 7 over 11 geworden eraf.
0: Ja, ja, ja, dat vlieg je voorbij.
1: Ja.
0: We gaan nog wat zomerse muziek
1: ja,
0: draaien.
1: Zeker. Ja.
0: Ja, ja. Met Last Ketchup en de...
1: De Ketchup Song?
0: Voilà.
1: Ah, ja, ja.
0: Ja.

0: Ja, dat was daar zo'n dansje bij.
1: Ja, inderdaad. Maar ik heb het nooit gekend. Dat dansken, wil ik zeggen.
0: Ik ook niet.
1: Ik sla alles door elkaar natuurlijk op een gegeven moment. Ja.
0: Wel, die plaat veel gespeeld.
1: Man toch.
0: In mijn jonge tijd, als het nog ging draaien, maar... Ja. Dat dansje zelf, nee.
1: Maar ik vind dat altijd tof, als de mensen
0: allemaal...
1: Als de mensen
0: dat doet.
1: Allemaal dus datzelfde...
0: Staan voor u.
1: Diezelfde pasjes. Ja, ik vind dat altijd geweldig mooi. Ken je de plaat van dingen... Darling, I Love You van The Classic Illustration. Dat is een hele dikke hit geweest.
0: Ja.
1: Ken je die plaat?
0: Dat zegt me toch iets, ja.
1: Maar we gaan een ander draaien zo dadelijk van hen.
0: Ja.
1: Ja, even mooi. En het... Het heet gewoon Oh Darling.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Maar eerst een plaat die werd aangevraagd. Ja. En dat is voor de boek Remy. Ja. Die is vandaag jarig.
0: Nog een jarige?
1: Nee. Dus dezelfde persoon.
0: Ja.
1: Want hij wordt er vandaag 78.
0: Ja.
1: En hij krijgt meteen ook de groetjes van Marina en de kinderen.
0: Ja.
1: En we moesten nummer draaien van Corrie Konings met Mooi was die tijd.
0: Okay. En ook nog een keer een gelukkige verjaardag van onze.
1: Uiteraard.
0: Ja. En hier komt de plaats.

0: hele mooie keuze van onze Ed.
1: Ah, als ik het maar weet, ja, hè, Rafken.
0: Classic Illustration en Oh Darling.
1: Ja, zeker. Mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, je kan nog altijd bellen via ons gekend nummer 070 22 22 50. En je kan ook rechtstreeks, als u belt, op onze lijn komen uiteraard.
0: Ja, ja.
1: Rechtstreeks op de radio.
0: Ik heb een babbel kon doen, ja.
1: En verder kan je ons ook, uiteraard, via onze app, kan je ons een berichtje sturen. En je kan ook ons beluisteren via een aantal frequenties.
0: Ja.
1: DAB op... Oost-Vlaanderen. Verder kan je ook ons bereiken via 105.5 op de FM-band, 107.1 op de FM-band en 107.5. Amai.
0: Ja.
1: En ook verder kun je ons beluisteren via het internet uiteraard.
0: Ja, ja. En voilà. 105.5 is heel goed voor Hans Grootaalst te beluisteren.
1: Ja, zeker. Tot in Denderlee. Ja, ja, perfect ontvangst. Ja. Geen kraakje te bespeuren.
0: Nee, niks, niks. We dus, gaan nog wat verder met de muziek, hè.
1: Voilà. En straks nog een aantal aangevraagde platen.
0: Erbij nog,
1: terwijl onze Peter hier binnenkomt in de studio. Misschien komt hij straks... misschien komt hij straks nog een klapje doen hier. Waarom niet? Ja. Straks. Oké, we maken nog wat muziek en nadien is er wat publiciteit, hè.
0: Ja, oké.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Radio Pros. Pros. Onderbijt Radio.
5: Radio Pros.

0: If not, stemming, this is Joe Cocker.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Summer in the City.
1: Ja.
0: Hier bij Pros FM.
1: Het is vandaag toch een beetje bewolkt, moet ik zeggen.
0: Ja. Maar het zal straks ideaal worden voor de festiviteiten die overal te doen zijn. Hè?
1: Inderdaad. Misschien komt straks onze Peter nog even aan de microfoon.
0: Ja. Een beetje meer uitleggen over... in Aaltert? Hij moet ons komen helpen. Hij moet dat uitleggen.
1: Dus graag zou ik hem straks even hier langs hier halen. Maar eerst nog het volgende, want er is ook nog een plaat aangevraagd. En dat gaat vanwege... Dat plaatje werd aangevraagd vanwege Nicole. En dat gaat als volgt. Goedemorgen Raf, Etje en Anneke. Ook een goedemorgen. Ondertussen is het bijna middag. Ja. Graag een plaatje naar keuze van Jannes. Dit voor het ganse Radio Pros team, ook voor alle luisteraars. Dit vanwege Gianni en Nicoleken uit het zonnige Zonnegem. Nu wel wat bewolkt. Ja, hier is het ook bewolkt, ja, ja. Nicole. De Chris van Dijk zou zeggen, waar ligt dat? Groetjes. Ik weet dat nu echt wel liggen, zie. Chriske, ik weet dat liggen. Dat ligt Zonnegem, dat ligt volledig vlak Regenhem. Begrijp je?
0: Ja, ja.
1: Dat is toch niet zo moeilijk?
0: Ah, nee, ik snap het.
1: Je moet de geschiedenis weten. Hè?
0: Ja, het is voilà. Dat. Ja.
1: Voilà, zie. Jannes werd er aangevraagd.
0: En we gaan die draaien.
1: Ja, voilà, zie.
0: Als het zonnetje schijnt.

0: onze Jannes en als het zonnetje schijnt.
1: Waar is het zonnetje?
0: Eventjes op verlof, denk ik.
1: Ik denk het. Goedemorgen, Rafke.
0: Goedemorgen, meester Peter.
1: Hoe zit dat hier met mijn ontbijtradio? Gaat dat zo een beetje?
0: Ik denk het wel.
1: Ik heb nog niet veel gehoord, ik ben nog maar net wakker.
0: De Johnny heeft al gestuurd, je mocht dat nog doen.
1: Het was 3:00 vannacht, recupereren.
0: Ja, en straks dan terug.
1: We staan klaar om te vertrekken voor alles op te bouwen op het Kaatsplein in Terjoden. Terjoden 3 is in Haltert.
0: Het
1: is nog op Haltert.
0: Dus vanaf 2:00 live radio.
1: Vanaf 2:00 zijn we daar live en de optredens beginnen rond 1:00 of 3:00, denk ik. Dat is de Clouseau Tribute Band, waar dat Nick Bernard ook in meezingt. Die hebben we trouwens gisteren de PA voor gedaan. Een hele toffe gast, dus een goede stem, echt waar. Die komt ook meezingen. En dan hebben we nog een optreden van Bart Kyle. Dus wij gaan voor de optredens gaan wij daar muziek geven op het plein. Tijdens de optredens, tussen de optredens eigenlijk en na de optredens gaan we nog een feestje bouwen. Hè?
0: Ja, dus
1: met Radio Pros.
0: Ja. Dus zeker eens langskomen.
1: Terjoden 3 is inhoudend. Je kunt niet mis.
0: Radio Pros.
1: Ja.
0: En wij hebben ook een nieuwe supertip.
1: Ja, dat is vanaf maandag. Hè? Dus gaan we die 7 dagen laten meedraaien op de radio. Dat is ongeveer om de 2:00 dat die gedraaid wordt. En dat is de nieuwe van Jo Valli eigenlijk.
0: Ja.
1: En ik heb goed nieuws, want Jo Valli komt ook naar de kerstshow op 13 december van Radio Pros.
0: Dus, ja, dat is heel goed nieuws.
1: Ja.
0: Peter, bedankt voor wat meer uitleg te geven.
1: Ja, met mijn stem is nog een beetje zo.
0: Het is goed.
1: Een beetje even te veel meegezongen.
0: Natuurlijk. Als het ambiance is.
1: We zaten trouwens in Sint-Lieve-Zaten. Niet zo ver hier vandaan. In Paliederken. Er stond 3 jaar die café. En dat zat gewoon vol tot 2-3 uur van nacht.
0: Dat is plezant.
1: Echt een feestje.
0: Bedankt voor meer duiding te geven over deze namiddag. Hè. Ik zou tegen de mensen willen zeggen, kom zeker eens langs naar de stand van Radio Pros. En kunnen daar ook een plaatje aanvragen of zo. Hè.
1: En ik zou zeggen, goed op tijd komen. Hè. Parkeren kan op de expressbaan naar Nienhove eigenlijk, langs de kant. En dan kan je te voet de Terjoden 3 opwandelen. Dat is eigenlijk het gemakkelijkste, want voor de rest is er heel weinig parking. Dus,
0: een
1: beetje oppassen.
0: Ja, bedankt. We gaan al eens luisteren naar onze nieuwe supertip die vanaf morgen begint te draaien. Hè.
1: Ja.
0: Dus onze Jo Valli en genieten.
1: Ja.
0: En, bedankt, Peter.
1: Ja, is graag gedaan. Hè. We zien u straks allemaal daar in Haltert op de Terjoden 3. Vlaanderenfeest van de gemeente Haltert.
0: Ja, oké. Daar gaan we.
1: En hier is onze Jo Valli. En we gaan lekker genieten vandaag.
0: Ja.
1: En de zon moet nog schijnen, hè?
0: Ja.
1: Waar is de zon?
0: Ja, ze komt.
1: Maar jij bent altijd zonnetje in huis, hè?
0: Dank u.
1: Allee, salukjes, hè.
0: Ja.

0: Jovali en genieten.
1: En blijkbaar hangt er iemand aan de lijn.
0: Ja, we gaan eens luisteren.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag Edje en Rafke.
1: Goedemiddag Gerrit.
2: Goedemiddag.
1: En hoe is het, jongen?
2: Goed, goed.
1: Goed, goed.
0: Ja.
1: Heb je geen...
2: We zijn wakker, ja. En we zijn aan het tofferellen.
1: Dat moet ook gebeuren, ja, op tijd en stond, hè, jong.
2: Huh? Dat zal wel zijn.
1: Ja, voilà. De enige mens moet ook iets hebben, hè.
2: Voilà. De innerlijkheid moet, ja, gesprezen worden.
1: Voilà, ik vind dat ook, jong. Ik vind dat ook. Ja, zeg het een keer. Wat kunnen wij voor u betekenen, Gerrit?
2: Wel, ik zou graag de groetjes willen doen, ja, aan jou, aan Rafke.
0: Ja, dank u.
1: Dank je wel.
2: Aan ons allen, de telefonisten.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En ook nog aan alle luisteraars en alle medewerkers.
1: Ja. Ja.
2: Aan ons Linda Geleus.
1: Ja.
2: Aan mijn familie en kameraden en zo, die gisteren zijn komen helpen op de vijf dat we gegeven hebben.
1: Oké, okay, en mag ik vragen, tot wat uur heeft dat geduurd? Ja, tot welk uur, ja?
2: Rond een uur of drie waren we daar toch klaar.
1: Oké, okay, amai. 3 uur 's morgens, jong.
0: Ja.
1: Ho, amai. En om wat uur is het daar in gang geschoten, moet ik zeggen, ja.
2: Ja, we zijn begonnen om 8 uur, ja? Maar het meeste volk is pas tegen een uur of 10 toegekomen. Hè.
1: Ah ja, oké. Okay, ja. Okay, ja.
2: Het was goed weer. Het was, ja. Allee, ja, de mensen zitten graag buiten en het was binnen in de zaal te doen. Dus ja. Ja. Want een uur of 10 is daar toch wel losgekomen. Mm-hmm. En ja, dat was toch bijna 3 uur dat iedereen van straat is geveegd, werd meneer van spreken.
1: Maar dat is ook de moeite. Ja. Ja, zeg maar de verdere groetjes, Gerrit.
2: Ja, en dan voor de rest ook, ik wil de groeten aan Johan, Frieda uit Herzelen.
1: Mm-hmm.
2: Aan Anja en Rudolf, aan Celestje en aan alle luisteraars een fijne zondag gewenst.
1: Oké. Voor jullie ook daar een fijne zondag?
0: Ja.
2: Ja.
1: En zeg
2: ik
1: maar.
2: Siesta opgenomen.
1: Wat heb je gedaan?
2: De middagradio.
0: Ah, oké. Okay. Dus heel goed. Dat is heel goed.
1: Dus straks middagradio.
2: Ik heb net middagradio opgenomen.
1: Ja. Ja.
2: En ik kom straks ook naar Terriode.
0: Ah, oké. Okay. Dat is super.
1: Dan zien we elkaar daar straks.
2: Ja. Ja, tegen een uur of 5 ben ik er.
1: Ja. Oké. Okay. Super, jongen.
0: We hebben nog iemand op lijn 2. Dus we zullen moeten afronden.
2: Ja, ja.
0: Had je nog graag een plaats?
2: Als dat mogelijk is, mag dat zijn. Iets van Natalia.
0: Oké. Die komt eraan. Bedankt voor het bellen, Gerrit. En amuseert u daar. Ja. En amuseert u daar in... In altijd, ja. En we gaan naar...
2: Ja, zeker en vast. Ja. Okay. Bye-bye.
0: Ja, bye.
1: Zal ik eens, hè. Tot van de namiddag.
0: Dag. De volgende lijn. Hallo, met wie?
3: Goeie zondag, met Johan uit Gerzelen.
0: Ah, de Johan.
1: Ja, Johan.
3: Dag Anneken. Welkom bij mij.
0: Welkom bij mij.
1: Bij mij. Hoor de kanarenvoer, smalle fluiten.
3: Ja.
1: Ja. Ja, Johan. Hoe is het, Johan?
3: Fluit jij maar mee, hè.
1: Ja, wel ja, we gaan dat proberen, hè.
3: Ja, morgen komen ze ons Renobad plaatsen.
1: Hola. Renobad?
0: Renobad.
1: Hola.
3: Ja, een bad in een bad.
1: Hola.
0: Ja, ik heb dat
3: al... Je moet niets kunnen uitbreken.
1: Aha.
3: Want het zijn allemaal zo'n mooie plintjes en alles erop met figuurtjes.
0: Ja.
1: Dus dat is een bad dat ze boven uw bad zitten of wat? Of in
3: een bad? In een bad. Allee,
1: dat heb ik nog nooit niet geweten. Amai.
3: Ja, dat wordt digitaal opgemeten allemaal, hè.
1: Ja.
3: Met laserstralen en alles. Ja. Moet ik kijken op de site, hè. Renobad.
1: Oké, man.
3: En op 4 uur is dat geplaatst.
1: Amai. Oké.
0: Ja. Dat is interessant.
1: Dat is interessant, inderdaad. Ja.
3: Ja, dat is zeker interessant.
1: Mhm.
3: En voor de rest, je hebt pannen gevallen met ons dingen, met onze frigo.
1: Ja, oei.
0: Ja,
3: en ook met wasmachine.
1: Oei. Ja.
3: Maar ja, dat is allemaal tussen de 20 en de 25 jaar, hè.
0: Ja, Als er iets begint kapot te gaan, dan is er...
1: Ja, inderdaad. Alles bijna.
3: Ik heb er van de eerste keer een ding genomen dan een Bos en een Siemens wasmachine.
0: Mm-hmm. Voilà.
3: Ja, maar ik kan van de prijs kunnen afdoen, zegt ze hele.
1: Ja.
3: Anders ging bij een andere gaan, hè.
1: Johan, blijkbaar zijn de solden toch in actie, hè, nu?
3: Ja, maar. De solden waren er afgetrokken, maar ik heb nog wat meer afgedaan, ze.
1: Ah, oké. Okay.
3: Ze mocht er hier twee leveren en ermee gedaan.
1: Mm-hmm.
3: Maar je moest eerst aan zijn baas vragen. Hij heeft drie keer gebeld.
1: Ja.
3: We komen ermee af, zegt hij. Dezelfde dag belde en dezelfde dag geplaatst.
1: Allemaal, zeg. Ja. Super. Mm-hmm. Super.
3: Ja, maar bij mij moet erop gaan, hè.
1: Ik heb gelijk. Johan, zeg het een keer, Johan.
3: Ja. Eerst erop, kunnen we eerst in afvliegen?
0: In afvliegen? Dat zal daar ook goed zijn, maar bij ons is het...
3: Ja, maar zei het door uw examen.
1: Ja.
0: Ah, ja.
3: Want je ging hofleverancier worden of zoiets.
0: Ah ja, dingen in de abdij van afvliegen.
1: Ja.
0: Ik mag daar de pannenkoeken leveren, hè.
3: Maar je moet ze toch niet zelf bakken, hè.
0: Nee. Ze zijn van die voordeel verpakt.
1: Het zijn alleen maar pannenkoeken, hoor. Ik dacht aan andere dingen.
3: Ik dacht dat hij ging blijven.
0: Ja. Nee.
3: Dus je hebt geen examen moeten afleggen.
0: Ah, maar nee.
3: Maar zou ik daar ook een keer in een biechtstoel gaan zitten bij u, zeg?
0: Maar ze kunnen mij hier niet missen, hè.
3: Ja, maar Ginter kunt op de orgel spelen, hè.
0: Ja, ze valt als een kat.
3: Maar dan er nog mensen binnenkomen.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Tower, ja, die staat klaar.
3: See you tonight, uit 1981. Duurt 3 minuten en 49 seconden.
1: Amai, zeg, jopla.
0: Dat is heel juist. Hey. We krijgen eerst de reclame en dan komt uw plaat direct aan.
3: Dat is ook voor alle mensen die we daar straks hebben vermeld.
0: Mm-hmm. Ja.
3: En voor iedereen dan een fijne zondag toegewenst.
0: Ja, ook voor jullie, hè.
1: Een goede zondag, hè, hier voor jullie, ja.
3: En zing, Robke, zing maar mee, hè.
0: Ja.
3: Dat je intrede kunt doen in afvliegen, hè.
0: Ja, dat is goed. En veel plezier morgen met Abad, hè.
3: Ja.
1: Oké.
3: Je mag er ook een keer komen en liggen.
0: Voilà. Dat is heel goed.
1: Dat is sympathiek, hè, zeg. Hey.
0: Morgen...
3: Met zwembroek of zonder zwembroek.
1: Ja, oké.
0: Het is morgenmiddag radio, dus een keer bellen en we spreken af.
3: Oké, prima,
0: Jan. Allee, Johan, bedankt.
3: Prima, zal je berug
1: wassen. Ah, wel als een keer.
0: Want vanaf dat Marleen, weet wel. En,
3: ik
0: kan aan mijn rug niet meer aan.
3: Ik heb
0: aan
3: een dame voor je rug. Zeg,
0: ja, voilà.
3: Dat moet natuurlijk zelf doen.
0: Dat is toch sympathiek, hè.
1: Dat is een sympathieke jongen, Johan.
3: Ja, Johan.
1: Voilà, en nu is het tijd voor...
0: Reclame.
1: Ja. Ola. Horen wij iets? Nee. Je moet hierop drukken. Ja, wacht. Voilà, reclame.
4: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
5: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
4: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
5: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
4: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
5: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

0: Heel speciaal voor onze Johan en Frida uit de Herzelen Tower. En see you tonight.
1: Ja, het is bijna afgelopen voor ons. Ja? In de vluchten nog een tweetal aangevraagde platen. Een plaat vanwege Kenny, ja. Een liedje van zanger Nico uit Zottegem. De juiste plaat hebben we niet teruggevonden, maar we gaan toch een andere plaat gaan draaien van hem. En dan moesten we nog een plaat gaan draaien vanwege Gerrit.
0: Gerrit, Natalia, en die komt er ook nog aan. Hè.
1: En straks komt hij op de radio, hè?
0: Ja.
1: Met middagradio.
0: Ja, met middagradio. Zo, voilà. Dus dit was het voor ontbijtradio op deze zondag.
1: Voilà. Ja. Aan dus iedereen bedankt.
0: Ja, iedereen bedankt voor de vele verzoeken en via onze app en via de telefoon. Hè.
1: Ja.
0: En ik ben er morgen terug met de middagradio.
1: En ik dinsdag.
0: Voilà.
1: Voilà, zie.
0: We gaan de platen draaien, want anders gaan we er niet komen.
1: Goeie zondag allemaal.
0: Ja, goeie zondag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht iemand opgepakt en ook een auto in beslag genomen na de zege van Marokko op het WK. Dat klopte, Canada met 3-0. Supporters kwamen massaal op straat om dat te vieren en bleef daarbij rustig, al was er dus wel één arrestatie voor vuurwerk. De auto werd in beslag genomen omdat de chauffeur gevaarlijk rijgedrag vertoonde. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand mochten de inwoners hun huizen daar niet verlaten. Intussen is het vuur onder controle en is de lockdown dus voorbij. En vandaag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen met telescopen naar de zon kijken. 28 volkssterrenwachten en sterrenkundige clubs stellen hun deuren open. Want er is veel te zien, zegt Ruben Verboven van de Vereniging voor Sterrenkunde.
4: Er is heel wat zonneactiviteit vandaag te zien. We hebben nog net de kans om 2 grote zonnevlekken te zien. Die zitten momenteel op de rand, dus vandaag zal het een van de laatste dagen zijn dat je nog kan bewonderen. Maar zo'n grote zonnevlekken gaan natuurlijk ook altijd gepaard met de nodige uitbarstingen. Dus ook die zijn vandaag heel mooi te zien.
3: Kijk wel nooit zonder bescherming naar de zon, ook niet met een zonnebril. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemiddag.
6: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

De beginperiode van onze Soul Sister natuurlijk, hè, met Jan Leijers en onze Paul McGills. Like a Mountain was een van de eerste platen dat ze op de markt brachten. En het was direct een schot in de roos. Het was een heerlijke fijne plaat. Ik vind het nog altijd een leuke plaat. Welkom in de middagradio. Dankjewel aan de fijne collega's. Onze Raf en Etje voor een fijne programma natuurlijk. Hè. En dat was ontbijtradio. Je hebt weer groeten en verzoeken kunnen doen. Nu moet je het bij mij stellen. Mijn naam is Gerrit de Groot. Ik heb weer hele leuke platen voor jullie geselecteerd. Onder meer Bart Kuil. Die treffen we vandaag nog, want we gaan naar Vlaanderenfeest. Ik zal er vanavond ook wel zijn. Rond 5:00 ben ik zeker en vast op de radio weer terug te horen. Maar hij gaat daar optreden. En ik ga een van zijn platen nog eens spelen in periode. Jawel, dit is nog eens Zeg eens Hallo. Maar eerst hebben we onze Alex waren voor jullie klaarstaan met Gary You Home. Oh,

De Jacksons hebben zoveel platen gemaakt dat ze keuze genoeg hebben om er een keer eentje uit te kiezen natuurlijk. Hè. Hey, het is zondagmiddag, misschien ga jij wel aan tafel en ga je lekker eten. Ik ga vandaag pasta eten met Weense worstjes en dan ook een keer gekookte eieren daarin. En dat met een lekker wit sausje erbij. Ze dus... Het kan wel lekker smaken. Zo, dus dat is hetgene wat ik sowieso ga eten. Dan is het zondag en dan is het toch wel precies een druilige dag, zo'n klein beetje. Hier en daar kan er wat regen vallen. Voor de rest blijft het wel vrij zacht en dat is ook wel fijn. Hè. Het is nog altijd geoogst zomer. De maand juli is goed begonnen. We zijn vandaag zondag 5 juli. Zo, dus... we gaan ook wel voor volgende week ook wel lekkere temperaturen hebben. Dus als je vakantie hebt, gaat het weer nog wel vrij goed meevallen. Eat the Road, Jack. Dit is Buster Poindexter. En dat is nog een van die grootste hits uit de Golden Oldies tijd.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pas, goedemiddag.

Als buiten de zon niet schijnt, dan moeten wij toch wel zonnige muziek spelen, hè? Een van die grote zomerhits uit Vlaanderen toch wel. Het is een beetje de Franstalige, maar het is een echte Belg. De Two Man Sound en Disco Samba. Heerlijk om die nog eens terug te draaien. En dan gaan wij naar de jaren 80. En in de jaren 80 hebben we ook wel mensen gehad die goede hits maakten. Onder meer deze Nick Kershaw, The Widow. Fijn dat je luistert naar Pros FM. Fijne middag allemaal en geniet van jouw zondag.

Zo draaiden wij nog eens de supertip van de week. En geniet van iedere dag onze Freddy Davis. Heerlijke fijne muziek is dat toch wel. En we blijven nog met Nederlandstalige platen. Hè. Een van die grootste hits. En het is nog altijd een lekkere meezinger. Iedereen is er nog zot van als je hem draait. En wij gaan hem dan ook nog eens draaien. Ah ja, waarom niet? Hè? Onze heerlijke fijne Willy Sommers heb ik nog eens voor jullie. Met zijn geweldige meezinger. De Polonaise kan op gang getrokken worden. Met Laat de zon in je hart. Goedemiddag allemaal.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen nol zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
6: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
7: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

The Summer Nights, inderdaad. De Grace Megamix, Olivia Newton-John. En natuurlijk met John Travolta erbij uit de film The Grease. Jawel, zeker weten. Goed, net voor de boodschappen had je nog M People met Moving On Up en hits uit de 90s. Nu blijven wij nog eventjes in de jaren 70 hangen met een geweldige disco-klassieker. En dit disco-klassieker wordt dan gebracht door de Queen of Disco. Dit is nog eens Donna Summer en I Feel Love.

0: Inderdaad, dat was ook wel filmmuziek uiteraard, hè? Maar niet van de jaren 70, maar wel uit de jaren 2000. Een paar jaar geleden had zij een grote hit met Always Remember This Way. Dit was nog eens Lady Gaga. Dit is de laatste voor 1 uur. Dit is Peter Blank. Het is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer los.
4: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Zij was tot van 99 luchtballons. Die van K3, die wou dan wat groter zien. Die wou toch 10.000. Maar fijn, wij draaiden de fijne plaat van Nena nog eventjes met 99 luchtballons. Lekker om nog eens terug te horen. Deze fijne Duitsstalige. Goed, we zitten in het tweede gedeelte van het programma. We zijn 1 uur gepasseerd. Dat wil zeggen op zondagmiddag dat je mij nog te horen krijgt tot en met 2 uur. En dan gaan we live overschakelen naar de kanten van... Ja, wat heb ik daarnet gezegd? De kanten van... Wat, ik weet niet meer. Enfin, je weet waar het te doen valt. Vlaanderen Feest met Radio Pros Live. Bart Geil komt daarop.

Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Ik ga het niet over mijn eigen stoeven, maar ik weet wel dat Laura Lien en Matthias Lens daar ook wel een fijne hit mee gehad hebben. De kusjesdans. En wetend dat dat eigenlijk ook wel niet de originele was. Zoet, wat heb ik nog voor jou klaarstaan? Zometeen krijg je een fijne golden oldie uit de jaren 60. Hè? De Supremes komen langs en Baby Love. Dit komt dan weer uit de jaren 70. Dit zijn de meisjes van Sister Sledge nog eventjes. We Are Family uit 1979 om precies te zijn. Voilà, dat zijn ze. De grote hits op Pros FM. Op al onze frequenties dat je kan meeluisteren. Maar ook via DAB+. En natuurlijk ook via internet kan je ons ook altijd wel blijven volgen. Zelfs ben je ver weg op vakantie. Geen probleem hoor.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

De winner takes it all, ja. Ik heb hem overlaatst nog eens gezien, de film Mamma Mia. En ik moet zeggen, het is altijd wel verbazend, dat hele mooie verhaal met al die grote hits van ABBA erin. En jawel, de winner takes it all is er gewoon wel een van die duidelijke uitspraken dat er werd gedaan. Het was toen afgelopen met de relaties, dus de groep splitte toen wel. Goed, van een rustmomentje gekozen zeg, ik heb nog eventjes een geweldige mooie plaat klaarstaan. Zometeen draai ik er eentje uit de jaren 90, No Doubt and Don't Speak, maar dit is toch wel heel mooi. Dit is een duetje samen met Martin en zij zingen samen Ik hou alleen van jou. Zij zingen in het Engels en hij in het Nederlands. Dit is Rob de Nijs.

vrolijk van komt. Hè. Een heerlijke fijne zomerrit van x aantal jaar geleden. Dan gaan wij het even het licht laten dimpen. Hè. We gaan een klein beetje schemerlampje opzetten. En we gaan eens lekker meegenieten van deze fijne plaat. Ik vind het een van de mooiste Nederlandstalige platen. Het is aangevraagd geweest door Linda Leus. De suite van mijn hart. Dan heb ik het nog eens over Herbert Verhagen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood. En afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Een heerlijke fijne plaat waar zeker een vaste ambiance van afdruipt. Everybody have fun tonight. Ik hoop dat dat zo is natuurlijk. Hè. En dat met One Show. Als je niet weet wat toen komt, dan een keer naar de Triode daar tegen Denderauten. Daar kan je altijd Vlaanderenfeest meemaken. Radio Post gaat er helemaal live aanwezig zijn. En het zal wel de moeite worden als je het mij moest vragen, uiteraard. Hè. En dan krijg je misschien nog wel een heerlijke fijne avond om mee met Post te beleven. Straks is er nog wel Romantica en dat tussen 20 en... Even eens kijken, tussen 20 en 21 uur is dat. Met heerlijke fijne romantische platen, die ga je nog wel te horen krijgen. Maar vanavond ben ik niet live op de radio, maar wel live via... hoe noemen ze dat ook alweer? Vlaanderen Feest. Voilà, van One Tune gaan wij even terug naar een 70s hit. En dat is met Mr. Barry White. You see the trouble with me. Een fijne zondag iedereen.

via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. Pros FM.

Mr. Henrik Iglesias maakte toch ook altijd in de jaren 90 en begin jaren 2000 de ene hit na de andere. De Escape was dat. Het is ook tijd om afscheid te nemen. Heel veel plezier met Vlaanderenfeest op de radio of als je live langskomt. Wij zijn uitgepraat. Dit is de laatste. Dit is Taylor Swift. I know it. I know you. Dit is de laatste voor 2 uur. Fijne middag allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op hatert.be/zomer. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeken nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
4: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
5: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
4: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
5: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
4: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
5: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
6: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Deze week Freddy Davis geniet van de dag. Welkom hier op Radio Pros. Welkom bij de live uitzending van op het Kaatsplein in Haaltert ter gelegenheid van de Vlaanderen feestdag. En vandaag hebben we dus het een en het ander te beleven hier op het Kaatsplein. Dus de moeite om even langs te komen. Straks vonk en vuur. Vandaag ook nog, of deze namiddag ook nog, Bart Keil die de opwachting gaat maken. En je kan altijd wel een stukje meevolgen via de radio, maar live meevolgen hier op het Kaatsplein. Dat is nog veel leuker. Dus kom af bij ons, bij Radio Pros. Breng ons een bezoek. En natuurlijk, de zon is ook van de partij.

Tot en met een uur of acht vanavond is Randje Vos live van op het Kaatsplein hier in Haltert. Waar er al heel wat volk aan het toekomen is. Mensen die zich allemaal een beetje klaarmaken voor de optredens die we deze namiddag hier allemaal krijgen. De toegang is er natuurlijk uiteraard volledig gratis. Hè. En er is nog plaats genoeg, dus kom gerust eens af, breng ons een bezoek hier op het plein. Wat ik nog niet gezet heb, maar jullie zullen het al weten. Mijn naam is Piet Vermeer. Je hoort me tijdens de week in de ochtendshow. En dinsdag en donderdag namiddag natuurlijk met wat ik nog zeggen wil. Met de siesta voor de madame. Dinsdag en donderdag. Het is een beetje wennen als we hier buiten zitten met publiek. Het is niet zoals we in de studio aan het werk zijn. Dus binnen enkele minuten komt het.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

Zeven uit reclame ook. Cliff Richard en de Young Ones. Living Doll. Er is al heel wat schoon volk samengetroept hier op het Kaansplein in Haltert. En er is alles aanwezig. Een goede, koelde drankstand. Dus ook eetgelegenheid. Dus alles is aanwezig. Ook de zon is van de partij. Dus breng ons zeker een bezoek hier op het Kaatsplein in Haltert.

Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen. En op de achtergrond hoor je al het optreden van Vonken en Vuur hier op het Kaatsplein. En dan zijn al menige collega's hier van de radio aanwezig, zoals Peter Schepens is aanwezig. Adje van Bever is er aanwezig, Bart van Aals is hier. Jantje Bakker is ook van de partij, als ook Peter Monsieur. Dus jullie ontbreken nog allemaal, beste vrienden luisteraars, dus kom gerust eens langs. Het volk is al heel goed aan het toestromen en ze geniet natuurlijk van de zon hier. Het is echt niet zo warm, dus je hoeft niet bang te zijn voor een zonneslag vandaag. Maar kom toch zeker vast eens genieten hier op het Kaatsplein in Haaltert.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Ben ik bij jou. Dat was Niels Stadsbader. We gaan even proberen dat we een beetje sfeer kunnen meegeven op het podium van het optreden van Vonken en Vuur hier in Haaltert. Het Gaansplein die al aardig aan het vollopen is. Dus we gaan eens even proberen over te schakelen naar het podium.

Zo, dat was even een beetje de sfeer van het podium hier die je hoorde van Vonken en Vuur. Dus de Clouseau-fans, die mogen dit zeker niet missen. Dus als jullie vlug zijn, kunnen jullie nog iets meenemen van het optreden natuurlijk. Terug onze muziek een beetje. Dit is Paul Severs.

Nog meer collega's hier op het Kaatsplein in Haalderhoek. Johan Brabant heeft zijn opwachting gemaakt. Het plein dat stroomt hier heel goed vol met allemaal mooi volk uit Haaldert en waarschijnlijk ook wel uit de omstreken. Dus ben je niet van Haaldert, dan ben je ook zeker welkom hier op deze Vlaanderen Biertfeest.

Maar even de Funky Green Ducks. Fijne dub. Nog steeds op de achtergrond hoor je het optreden van Vonken en Vuur hier in Haaltert. Terug in de tijd met deze van Claude Barzotti.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
4: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
5: Puls FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Terwijl we hier nog altijd op het Marktplein zijn van Haltert, gaan we jullie straks weer eens laten meeluisteren met het optreden van Volken en Vuur.

toch heel even TJ Anderson en African Baby. Ik dacht jullie net heel nog even het podium mee te geven, maar het lijkt een heel klein probleempje aan de hand, dus dat ze even een onderbreking moeten doen. Dus gaan wij het nog even verder doen met onze eigen muziek.

7 MC Drummer van Camping Gage. Zat door het leven. We gaan nu eens proberen om over te schakelen naar het podium. Naar het optreden van Vonk en Vuur, want het technische probleem lijkt een beetje opgelost te zijn. Dus we gaan nog heel even de sfeer weergeven hier op het Kaansplein voor de Clouseau-fans. Ja.

was Gino Verano en Cupido. Het signaal met het podium blijkt nog altijd niet hersteld te zijn, dus ja. Veel volk al op het Gaansplein hier in Haaltert, dus veel schoon volk. Maar jullie kunnen er altijd bij, jullie kunnen nog altijd een bezoek brengen hier aan de stand van Radio Pros. En dat tot 8 uur vanavond zitten we live op de radio, kan je thuis ook mee volgen. Maar het leukste is natuurlijk als je er hier persoonlijk bij zou kunnen zijn, hier op het Gaansplein in Haaltert.

Blijkt dat we terug signaal zouden moeten hebben met het podium. Dus gaan we nog eens proberen om jullie thuis mee te laten, een stukje mee te laten zitten van dit optreden hier van Vonk en Vuur. En straks, later op de namiddag, komt ook nog Pascal hier op het podium. Dus de moeite waard om zeker eens af te zakken naar Haaltert.

schijnt dan toch niet zo goed te zijn. Dus doen we verder met deze van... Ventura. Het signaal blijkt niet zo goed binnen te vangen hier in onze mobiele studio.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

zometeen Robbie Straven. Dans, dans, dans op de radio. Veel volk is er ondertussen hier op het Kaatsplein in Halterten. Ook de eerste luisteraars van Radio Tros hebben zich al eens gemeld in onze stand. En dat is altijd leuk als we hier ter plaatse iemand kunnen en mogen ontmoeten.

Mort Schumann, de voornaamste voor dit uur. De Lakmajeur. Altijd welkom hier op het Kaatsplein in Haltert voor Vlaanderen Feest. En nog eens een beetje mee te genieten van de optredens hier die nog volgen straks Barkel. Na volgende een uur, rond een uur of vijf denk ik dat het de beurt zal zijn aan Barkel. Het volk blijft toestromen hier in Haltert, dus ze zien er allemaal goed uit. Dus schoon volk hier in Haltert vandaag. Dit is de laatste voor dit uur. Dana Winner. Thank you.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Een brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. In Mechelen zijn vier mensen gewond geraakt bij een vechtpartij die ontstond nadat een man plots in de lucht schoot. Een vrouw raakte gewond aan haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De drie anderen waren er minder erg aan toe. De politie heeft de verdachte opgepakt, de man van 38. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als twee blusvliegtuigen en vier helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield, 9 mensen raakten gewond. Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We're doing the Four Seasons en Sherry. Welkom in het nieuwe uur hier op Kaansplein in Haaltert. Als ik het heel even goed kijk, zijn we na 4 uur al. En dat betekent dat we nog tot 8 uur live op de randje zitten van op het Kaansplein. Er is al veel volk, maar er kan nog uiteraard veel volk bij. Dus ik zou zeggen, kom zeker nog eens afgezakt. Het is nog de moeite waard. Want straks is er nog het optreden van Bart Kuil hier. En ik denk dat dat wel de bom zal doen ontploffen. Want het is natuurlijk zo dat Bart Kuil ook heel populair is hier in Vlaanderen.

We draaien de Timmy Thomas voor u in de huiskamer. Wij kent weer even together. Live draaien maken is een beetje contact met het publiek, met het podium van onze eigen radio-uitzending blijven verzorgen. Het is een beetje wennen, maar blijkt toch wel goed te lopen. Terug in de tijd met deze van de Dolly Dots.

Deze nacht is Breivik bij jou. Jeff Belton. En zoals net dat ik wel aankonde Dolly Dots, maar dat er gekozen werd voor een heel ander nummer, dan is het nu wel tijd voor die Dolly.

0: Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: ProsFM, Radio Pros.
7: De minder gelovigen,

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee zotteke, dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad, kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: was een gegevens een superdip, maar ook voor het volk hier op het Kaansplein. De superdip van deze week bij Radio Bros. Dus Freddy Davies en geniet van iedere dag. Want daar staat Radio Bros toch troef voor de Nederlandstalige artiesten. Tot morgen is dit nog onze supertip.
1: Dat kan

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.
2: Eat your top, Mr. Selecta.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Er is al veel volk bijgekomen hier op het Kaatsplein in Haltert voor Vlaanderen Feest. Een mooi volk in Haltert, hè? Ik zeg dat tegen de mensen die thuis aan het luisteren zijn, want wat ik hier sta te vertellen wordt ook in de huiskamer beluisterd. Tot zelfs in Limburg, daar kunnen ze radiopros ontvangen via DAB+, via de mast in Leuven. En nu ook sinds kort hier in Oost-Vlaanderen op DAB+. En dan hebben we nog natuurlijk onze frequenties voor Achlichem, Aalst, Roosdaal, Ninove, Achlichem, Dilbeek, Ternat en Erpenmeren, Haltert natuurlijk. Dat kan je natuurlijk beluisteren op 105.5, 107.1 en 107.5. Dat zijn onze FM-frequenties. Voilà! En om het nog wat gezellig te maken hier op het Kaatsplein. Het is mooi, het leven. Zeker als de zon schijnt, maar het mag niet te warm zijn. Dus gelukkig is het vandaag niet te warm. Maar let op, hè. Morgen gaan we terug de hoogte in.

Jo van Lee en Mooi is het leven. We gaan het nog een beetje gezellig maken hier op het Kaatsplein. Hè? En jullie mogen rustig meespringen. Thuis gaan ze dat niet zien, hè.

0: En Fortuna, even de foto.
1: Wordt Heritgert. Els, waar staat die een zero?
2: Nee, weet je
3: wel. Ja, dat is een
1: lastig. Een flikkie.

0: FM. De radio met eigenheid.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
6: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
5: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
6: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
5: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
6: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
5: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
7: Pas, goeiemiddag.

0: een heerlijke fijne plaat van onze Bobby Prins, dat weet je allemaal natuurlijk. Hè. We zitten nog altijd op Vlaanderen Feest. Bart Gaal is het beste van zichzelf aan het geven. We gaan hem strakjes eens draaien. Een van zijn grootste hits natuurlijk. Hè. Dat je ook een klein beetje het gevoel hebt dat je erbij bent. Dit is nog eens Sam Goris met Arrivederci. En dat deuntje kennen we allemaal natuurlijk van een fijne oude plaat van de Dolly Dots. Maar Arrivederci van Sam Goris in het Nederland is altijd wel fijn meegenomen natuurlijk. Hè. Een hele fijne zondagnamiddag. We hebben daar straks al op de radio gezeten. En nu hoort je mij weer tot en met 18 uur vanavond.
1: Ik

0: Het zou kunnen zijn dat we elkaar een keer tegen lijf lopen op de spaghetti dag. Dan komen we misschien elkaar wel tegen. Want daar kom ik sowieso ook wel helpen natuurlijk. Mijn vrouw Colinda zal er dan ook wel bij zijn. Dus welk jobje dat we nog gaan doen, dat is nog wel een klein beetje een vraagteken. Maar naar de spaghetti dag komen we sowieso. 5 september is dat ook alweer. Hè? Goed, wij zijn er daarnet nog. Dat we eens een plaat gaan draaien van Bart Gijl, omdat die Bart Gijl hier nu aan het optreden is. Als je er niet kan bij zijn, kan je toch nog eens genieten van een van zijn grootste hits van de jaren 90. Dit is 1000 terrassen in Rome.
1: Dag na dag, jouw nummer 1.
2: Stapels bestemmingen, bied me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico

En nu moet je mij niet geloven, maar inderdaad, dat is zo. Hè. 1000 terrassen in Rome, je hebt het daarnet gehoord in onze Bartkuil. Maar die zit dat hier nu ook wel te zingen. Dus dat is wel fantastisch natuurlijk. Vlaanderenfeest hier op Radio Pros. Pros FM, de radio waar je moet zijn natuurlijk met zijn geweldige frequenties. En dat is niet minder natuurlijk. Hè, want onder de 5.5, daar kan je naartoe luisteren. Onder de 7.1 FM. En natuurlijk ook wel onder de 7.5. DAB Plus kan je ook gaan in Oost-Vlaanderen. En natuurlijk via internet zijn we natuurlijk overal bereikbaar. Zelfs op vakantie in Amerika. Als je nu naar de voetbal gaat in Amerika, zou je zelfs Radio Pros kunnen beluisteren. Dat is wel fijn natuurlijk. Hè? Zeg, we gaan twee geweldige zomerplaten naar elkaar spelen. Ik draai zo meteen Summer Night City van ABBA. Maar ook nog eens de Macarena. Dat is ook nog een van de beste platen dat je ooit hebt gehad in de zomerperiode natuurlijk. Een zomerhit van 1997. Dit is Los Del Rio.

0: Onze fijne Bart Kuijlen is nog altijd het beste van zichzelf te geven natuurlijk. Hè. Maar ja, de mensen die thuis zitten, die probeer ik toch ook wel een klein beetje te entertainen met geweldige mooie platen. Zoals je weet is de zomer in het land. Het is vandaag nog geweldige temperaturen. Maar de temperaturen die gaan zo stilkens aan terug naar de 30 graden gaan volgende week. Dus dat is iets voor vandaag uit te kijken of iets om te zeggen van ja, daar gaan we ook alweer van puffen natuurlijk. Goed, wat krijg je van mij zometeen? Ik heb een geweldige plaats spelen van Jannes. Ik zing als de zon schijnt. Het is wel Vlaanderen feest, maar de Hollandse platen mogen niet vergeten worden. En daarom gaan we draaien. Maar eerst krijg je dit nog.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Pas, goeie avond.

Deze zouden we ook nog een keer naar onze kerstshow kunnen laten komen natuurlijk. Maar ik denk dat hij een klein beetje te veel gaat vragen. Deze Jannes, ik zing als de zon schijnt, beste vrienden en vriendinnen. Momenteel is het hier een klein beetje bewolkt, maar af en toe komt de zon wel een keer piepen. Dat is wel fijn natuurlijk, hè. Zeg, het is zondagnamiddag en dan heb ik zoiets van, ja, wat doet de mens allemaal op een zondagnamiddag, hè? Dat is nog altijd wel de grote vraag. Ik ben nu live hier aanwezig in Vlaanderenfeest. Dus je kan mij altijd een berichtje sturen van, wat ben jij aan het doen op een zondagnamiddag buiten naar de radio te luisteren, uiteraard, hè? Dus, beste vrienden, we gaan een beetje de rock'n'roll manier op en dat is Walking in the Sweet. Dan heb ik de fijne plaat van de 70's nog eens opgezocht. Dit is Ruud McKenney. Goedemiddag allemaal.

Walking in the Street, we draaiden deze plaat eigenlijk helemaal door. En dat was fantastisch natuurlijk. Hè? Jawel, we gaan nog eens even terug naar de platen van de tijd van toen. En dat zou dit moeten zijn. Dit is Peppino de Capri. Dan gaan we even naar Italië met Roberta. MUZIEK

Geweldig natuurlijk. Het Barkuil helemaal live op het podium. Dansen, meneer. Beste vrienden. Haha, fantastisch. We gaan zo stilke staan naar 5 uur toe. En ik heb er nog eentje van jullie klaarstaan. En dat is een geweldige plaat van onze Kennedy Boulevard van Axel Red.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigt de agenten.
4: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan me ook niet van de indruk opdoen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
3: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
5: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt heeft. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het eerlijkste.
3: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM. De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
1: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Ze was helemaal 16 jaar en dat is wel geweten hebben natuurlijk. Een geweldige plaat was dat van onze Niels de Stadsbader. En nu gaan we even terug naar onze fijne Running on the Family. Dit is Level 42.

0: Een beetje ruzie in de familie, dan komt het in de beste familie, is ook wel een keer voor natuurlijk. Hè. Hier op Radio Pros kan dat ook wel eens voorvallen. Je weet, Radio Pros is ondertussen veranderd, is verbeterd, is nog moderner en alles erop en eraan gekomen. We hebben bijvoorbeeld de 105.5, daar kan je naar luisteren. En dat is in de regio van Aalst. De regio van Ninov, daar kan je luisteren op de 107.1. En dan heb je de regio van Assen, Dilbeek en Ternat, kan je luisteren via de 107.5. Ofwel via DWR+, en dat is in heel Oost-Vlaanderen natuurlijk. Ofwel via het internet, daar kan je ook helemaal gaan. En dan kan je altijd Radio Pros meenemen waar dat je ook bent ter wereld. Dus dat is allemaal fijn om te doen, dat weet u ook wel. Goed, wat heb ik voor jullie klaarstaan, beste vrienden? En dat is een geweldige plaat van onze enige echte Shakira. Die komt er zo meteen aan met Whenever, Wherever. Dat is een van de eerste platen dat ze ooit gemaakt heeft van 2002.
1: Bros FM. De radio die swingt op 88.8 FM.

Twente wordt een klein beetje meezingers natuurlijk. En platen waar je een goed gevoel van krijgt op een zondagavond zoals deze. Misschien zit jij wel aan tafel en dat je zegt, voilà, ik ben nu lekker aan het eten. Misschien wel een gewone boterham of wel lekker iets gekookt. Wie zou het zeggen natuurlijk. Wij draaiden nog eens Shakira met een van haar eerste hits. En dat was Whenever, Wherever. Wij gaan terug naar de tijd toen onze fijne Vultura ook nog wel meezingers had. En de een van die meezingers was toch wel deze. Vlaanderen, mijn land, we gaan naar onze Vultura.

0: is wondermooi beschild.
1: Het is toch als een Vlaanderen feest, dat weet je wel, beste vrienden. En als je dan aan het filmen bent, dan doen we toch nog een extra standje bij, natuurlijk. Hè. Zeg, dames en heren, Bart Gaal zit nog altijd het beste van zichzelf te geven. Iedereen doet mee. Zeil je voor het eerst is een momenteel aan het zingen. Dus we gaan er een stukje van meepikken.

0: glas gedrinkt. Hè. Ja, mijn water, het is hier zo warm. Goh, is het daar ook zo warm? Hier is dat warm, zeg.
1: Ja, zo goed, hè, dat doen
0: we. Wil je wat afkoelen?
2: We zijn live mee aan het testen naar Bart Kuil.
1: Ja, man. Ja, zeg, man. Dat is een live beer, man.
2: Ah, ja.
0: Ja, ik doe het, hè.
1: Dat jullie allemaal luisteren.
3: Voilà, als ze helemaal op de radio mee kunnen genieten van Bart Kuil, is toch wel fijn natuurlijk. Hè? En heeft er bijna bij gedaan, denk ik, deze Bart Kuil. Helemaal live gezongen. Het was een geweldig feestje hier op het Warensplein. Maar ja, elk feestje is ook wel een einde achteraard. Hè? Dus geweldig dat je meedoet. Wij zijn er voor jullie. Bart Kuil was fantastisch. Goed, ondertussen gaan wij de radio verder laten draaien uiteraard. Hè. Zeg, wat dacht je van onze geweldige plaat van Jimmy Frey nog eens terug te horen met Sarah Rossa? Die gaan we zometeen spelen na de boodschappen. Maar nu eerst hebben we nog een plaat van nog niet zo lang geleden. Eentje van verleden jaar. Cameron Mietkoop komt eraan met Mendoza. MUZIEK

0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Pulse FM 105.5 107.1 107.5

Terwijl het asier op het marktplein de Marie-Louise Lantan te zijn, iedereen zit bijna allemaal op de grond en die zijn allemaal aan het meedoen, aan het roeien en van links naar rechts aan het geven natuurlijk. Fantastisch is dat. Onze Bartkuil en ja, wij ondertussen luisterden naar Jimmy Frey en Sarah Gossa. 1974 staat een datum erbij dat het allemaal uitgebracht geweest is. Wij zullen dat dan maar geloven, zeker hè. Absoluut, topklasse deze geweldige Sarah Gossa van onze enige echte Jimmy Frey. Wallassen. Van Jimmy Frey gaan wij eventjes terug naar onze supertip van de week. En dat is ook een plaat dat we zeker moeten onthouden. Dat is, deze week is dat nog altijd onze Freddy Davis. Geniet van iedere dag. Morgen is het de beurt aan onze Yo Valley. Heeft een nieuwe single uit. En die hebben we dan als supertip van de week gemaakt. Die krijg je van morgen te beluisteren hier op Radio Pros. En dat is de eerste keer dat die zal gedraaid worden. Dat zal rond half acht of half negen zijn. Dus dat gaan we allemaal te weten komen. We hebben het eigenlijk, weten we het al, want de supertip is altijd voorgesteld geweest door onze Peter Schepens, onze voorzitter. Goed, nu is het tijd voor onze supertip van deze week. En dat is Freddy Davis. En daarna draai ik nog Born to Be Alive van Patrick Hernandez. Goedemiddag of goedenavond mag ik ondertussen wel zeggen, want het is ondertussen 18 uur gepasseerd.

Je leeft om te leven, geweldige plaat van onze Freddy Davis. Geniet van het leven, beste vrienden. Dat moet je zeker aan vast doen. Het is zondagavond ondertussen. Van harte welkom hier op het Marktplein. Dit is Born to Be Alive, de maxi-versie. Dat hebben we even gerustgesteld natuurlijk, hè. Born to Be Alive, Mr. Patrick Hernandez. Een hele goede avond en welkom natuurlijk. Ik luister naar Radio Pros helemaal live op de radio.

Mr. Patrick Hernandez en Bond Up in Your Life. Goedenavond, beste vrienden. Ken je deze nog? Zo draaien we alleen maar de beste muziek, hè? Jawel, zijn de fans van Eddie Wally? Misschien wel, anders draai ik er nog wel eentje. Dit is As Only a Strong Survive.

Only a Swan Survived, dit is er eentje op aanvraag. Zo bij me heel. En dan heb ik natuurlijk onze Pieter Gamer wel nog eens. Wij draaien alleen maar de beste muziek. En dat voor jullie extra te verwennen natuurlijk op deze zondagavond. Verzoekplaatjes zijn nog altijd welkom. Ik heb er zometeen nog eentje. Maar dit was eerst aangevraagd. Dat is Sundown Music.

Mr. Peter Gabriel, wel een fijne klassieker natuurlijk, hè? Jawel, So Barry Hill. Beste vrienden, we hebben onze Frank van Damme, die is er ook al aanwezig. Dat is ook een fijne charmezanger natuurlijk. En heeft een nieuwe plaat uit. Wat een coureur. En dat mag je toch ook wel letterlijk nemen natuurlijk, hè? Dus Lucia van Nimpen. Frank Schijf. Waar zei hij? Daarnet stond... Ah, daar staat ons, hè. Ah, even het. Geniet maar van je nieuwe single, de zomerhit van 2026.

0: Natuurlijk van de streek hierin. Hè. En het is toch wel een klein beetje van Erpen meer. Frank van Damme is ook de zanger van de streek. En dat is toch wel geweldig. Dus als je Frank van Damme kunt boeken of wil boeken, het kan natuurlijk altijd, maar je moet er wel snel bij zijn. Want zijn plaatsen dat hij nog vrij heeft, is wel beperkt. Goed, wat is nu voor jullie klaar te staan? En dat is een geweldige plaats. Hè. Daar moet je allemaal bij meezingen. Zijn we er klaar voor? De Marktplein hier in Haaltuurt.
1: Zolang ik geen vogels of fluiten ga.
0: Laat eens horen, kom maar mannen, meezingen. Oh, cheerio.

Jet, Yvonnette, die zit nog altijd gezellig in een cafeetje. Jullie zitten nog altijd gezellig hier op de markt. En dan gaan we van de ene hit naar de andere. Verzoekplaatjes zijn altijd welkom, dames en heren. En daar zijn wij ervoor, voor Radio Pros, om het wel te draaien. Dit is Mickey Friends.

0: Hola, sehr vorsichtiger Mann. Jij bent er een uit de duizend, je hoort nog eens bakkaal.
1: Dat gevoel gaat nooit voorbij.
0: Doen we het er dan eens een beetje bij? Ja, hè? Lekker walsen maar. Jij bent er een uit de duizend op deze zondagavond. Fijn dat het er allemaal bij bent. We blijven hier tot als jij naar huis gaat. We doen er nog zo'n windje bij, waarom niet? Het is Vlaanderen feest, dit is Nederlandstalig. Dit is iets wat jullie allemaal graag zouden moeten horen. Met de harmjes in de hoogte en we zwaaien mee van...

0: Geef me een kus, je moet dat niet doen natuurlijk. Dit is Joel, dit ken je allemaal, hè? Alsjeblieft. Dan gaan we nog eens lekker meedansen. Lekkere disco boogie. You're the first, the last, your warmer, everything.
1: I mean, really, when
0: de populairste van Barry White.
1: Really, really nice.
0: Come on, Hultert.
1: I can easily feel myself slipping.

Ons Nadine is jarig. Waar is Nadine? Ze is toch niet naar huis zeker, hè? Als Nadine jarig is, als ze het hoort, dan moet ze de Radio Pros allemaal ene betalen. De rest moet je niet meedoen, dat moet niet. Happy birthday Nadine. Ah, daar is Nadine. Hey, ik ken u. Zeg, dan moet je Radio Pros ene betalen. Is goed? Ikje, de Peter, Etje en zo. En ja, en nog zo'n paar handen. En schoon Nadine. Hoe oud zijn ze geworden? 55. 50 jaar. Proficiat. Ah, jij bent ook verjaard. Allee, dan heb jij dan een broek, hè. Een jaar is over mij. Je moet geen tournée generaal geven, je moet geen vat geven, maar Radio Pros moet je wel in en opdoen. Voor alle Nadinekes die jarig zijn, dikke proficiat, dit is de reden op aanvraag natuurlijk. Ja.

Een van de betere 5 platen aller tijden, hè? Onze Italiaanse DJ D'Agostino. Dit is er een Japanvraag, jongens. Van de ene verzoekplaat naar de andere. Dit is Keep on Smiling. Altijd blijven lachen, James Lloyd.

Keep on Smiling. Zeg, dames en heren, als je niet weet wat doen, kan je altijd een keer naar Danny de Roo voor het parasolleke gaan. Er zijn mensen die graag naar het parasolleke gaan, omdat er altijd geweldige optredens zijn, aangepast aan de muziek en altijd aangepast aan de mensen die er komen. Dus ze zegt altijd tegen mij, die dame, kom een keer naar het parasolleke in Velzeke. Daar moet je zijn voor de fijne ambiance. Allee. We gaan hem dan maar eens draaien. Hè. Dit is Danny de Rover. Ik voel je hart.

0: Graag wil ik er even tussenbij komen, want we hebben nog iets om te roepen. Er is een trouwring verloren. En die is hier bij ons gebracht, een trouwring. En er staat in de naam van Bart en Iris. Dat is 28-10-89. Voilà. Oh nee.
1: Graag gedaan.
0: Dus we hebben hier een trouwring van Bart en Iris. Die ligt hier bij ons. En je kan hem hier bij ons komen afhalen.
2: Zeg, en willen dat ook? Willen dat dan ook zeggen? Speciaal voor mensen?
3: We're life on the farm, kind of laid back, ain't much an old country bollock me can't hack. Thoroughly to ride,
4: I leave the sack. Thank God I'm a country boy, cause we're in on the league, eh? Leading on the bed, eh? Riding on the farm.
3: Days are all filled with an easy cut and tar.
4: Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine, I got me old fiddle, when the sun's coming up, the cake's on the griddle. Live ain't nothing but a funny, funny riddle.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: feestjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

0: Thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Radio Pros Romantica. Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
4: Radio Pros Romantica. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en

lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeienacht.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Met Pros, de nacht door.

0: Met Pro's de nacht door.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden?